0: met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
3: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
4: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
5: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september.

0: bepaalde acties. Ja.
1: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd, om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
1: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
7: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
8: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
9: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be/cinemastork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.nl.

0: www.tattoo.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monsenweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
11: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
11: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
11: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
5: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
6: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders die naar school gaan dagelijks toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen en op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
6: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken. Hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
13: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
14: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
15: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
15: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
15: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
15: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
19: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog wegwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
20: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
21: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
22: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
22: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
22: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
22: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
22: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
22: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
25: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
25: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
25: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
25: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
26: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
7: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
8: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
9: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
10: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
5: Brengt voor de duiding Philip Roeland.
1: Music Info. Noordzee Regionieuws.
5: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
13: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
13: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
13: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
5: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
16: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
17: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
18: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
26: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
18: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
18: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
18: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
18: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50e editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival.
7: Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
22: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
23: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
7: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
7: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
27: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
28: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
29: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
29: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
29: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
29: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
29: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
29: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween verhaal?
9: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim

0: kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, daalt.

0: jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
6: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
7: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
9: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
9: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
8: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
9: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leurend af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
16: Ja, je komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
17: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
18: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Uitleghem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
19: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Uitleghem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
19: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
19: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik
0: In Oostende Toekom zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
6: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
6: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
6: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
6: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
23: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, ik denk dat het belangrijk is om beslissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
25: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
26: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen-Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
0: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
5: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
5: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
5: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
10: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
5: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
19: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
12: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
13: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
23: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
23: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
23: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
23: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
20: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
27: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
28: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
29: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
5: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
29: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
5: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
29: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Sifan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
24: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
5: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
24: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
24: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
10: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
11: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
12: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
12: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
12: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.

0: RC Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk.

0: stad met Halloween-evenementen en we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
0: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
5: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kurzaal.
6: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen.

0: tippen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
0: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
10: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
11: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
13: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
13: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
13: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
8: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
8: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
10: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
11: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
12: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
13: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
13: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
13: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
14: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
20: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
20: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
20: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
20: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
20: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
20: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
21: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
22: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
23: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
24: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
24: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
24: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
24: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
25: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
26: De Kurzaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
27: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Dus jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
28: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
28: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
28: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
28: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
28: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
28: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
11: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
14: Iedereen maakt het zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
9: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
9: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
9: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
7: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
7: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxim Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versluis.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
16: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
16: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
16: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
5: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
6: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
7: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
9: Hoe lang heeft die Witte Molen?

0: 5 voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
8: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
8: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van

0: Scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
8: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
1: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Je zit in de Nossebelk.
10: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
9: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
10: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
9: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
10: Het Oostends dialect.
9: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
10: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 21:15 en 's avonds om 17:15.
9: Een breiningsge dunne knijker.
1: Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
11: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
11: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
18: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
11: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
18: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
11: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
18: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
12: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
11: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
12: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
11: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
12: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Als de Paulusfeesten een geroepen voor om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
15: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
19: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
11: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
20: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
11: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
20: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
11: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
20: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
2: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
4: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Ik vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
11: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
21: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
11: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
21: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
11: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
21: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
11: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
21: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
11: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
21: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
11: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
21: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
26: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
27: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
28: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
29: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
11: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
29: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
11: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
29: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
11: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
29: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
10: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
15: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
11: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
11: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
11: En wat is die mooie prijs?
15: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
11: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
15: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
11: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
15: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
11: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
11: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
2: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
11: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
2: Wel, eerst dan vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes. Ik ben zelf jonge papa. dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar, dat er, waar dat we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
11: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
2: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar... De bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
11: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
7: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
11: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
11: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
7: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
3: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
20: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
23: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
11: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
23: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
11: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
23: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
11: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
23: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
20: Sybren Tailleux, bedankt.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
25: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
26: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
27: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
20: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fox.

0: dan zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
10: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
11: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
12: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
14: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
14: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal spint zich daar rond

0: Speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
13: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
14: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
11: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
9: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
11: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
21: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
9: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
21: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
9: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
21: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
15: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info. Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries en om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan, de toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
19: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
9: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
19: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
19: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
4: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
22: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
23: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
26: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
27: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
28: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
29: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
29: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
29: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
29: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid, dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
29: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
29: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
10: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
18: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
5: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
18: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
18: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
5: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
18: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie.
0: Burgemeester John Crombe.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
11: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
20: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
21: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
23: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
23: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd, om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
23: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
8: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
9: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
10: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
6: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
7: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
8: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
11: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
11: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2

0: dat beeld, dat het veel aantrekkelijker is.
1: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
2: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
7: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
7: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
7: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleu, bedankt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael Vanny.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
12: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
12: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
12: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
12: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?

0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
4: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
5: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
9: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
7: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
8: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook hun draverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
10: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
10: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar en draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar dat we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
10: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
9: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
17: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
18: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
19: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
15: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
15: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: D- Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
1: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
1: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
1: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee breken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
1: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
9: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
7: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
24: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
25: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8:00 vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
12: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
13: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
14: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De
15: De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
16: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
15: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
16: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
16: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
16: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
15: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
15: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
21: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
22: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
23: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
23: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar en draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
8: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
23: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
15: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1998

0: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
2: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
6: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
5: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
6: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
4: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
5: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen.

0: tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: WhatsApp. Dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
11: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
11: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
11: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
11: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
12: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
14: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
15: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
16: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie.
12: Burgemeester John Crombie.
17: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
18: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
12: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
12: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
12: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood.
1: Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
23: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
17: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
17: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur.
12: En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anschew.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
15: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
15: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
12: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
4: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
5: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
6: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
9: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Bethlehem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
9: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan, de toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
12: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
12: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
12: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
12: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
12: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
12: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
14: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
15: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
17: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
16: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
18: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
18: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
18: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
18: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
16: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
16: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
16: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
19: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
23: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
25: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
25: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
25: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
25: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
25: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
25: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
24: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
2: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
3: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
4: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
8: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
8: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
5: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
2: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
2: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
8: zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
9: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
13: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
14: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
15: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
16: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
17: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
10: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
10: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
10: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
10: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
10: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
19: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
22: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid, die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
3: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
4: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
5: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
10: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
5: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
10: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
5: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
10: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
5: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Meerse regionieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
6: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
6: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
6: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
6: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
9: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
10: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
11: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
10: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
7: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
12: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
7: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent, dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De ambassadeur van de Oostend Night Run is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Night Run?
17: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
12: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
17: Wel, eerst en vooral als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar en draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar dat we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
12: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook mee lopen?
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
7: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
6: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
6: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
7: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
9: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
10: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
11: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
12: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
13: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
13: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
13: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
19: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
20: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
21: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
21: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
21: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
21: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
21: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
6: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
21: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Noordzee Regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Oren.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
26: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
6: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
26: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
6: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
26: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
6: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
26: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
4: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
6: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
7: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.

0: We gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut, hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Porret.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerst

0: stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de koninklijke villa. Dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11.30 uur en 16.30 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
11: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
11: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50e editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen-Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
16: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
17: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
18: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
9: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
25: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
25: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
25: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
25: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
25: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
25: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
7: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
8: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork.
9: Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
11: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
11: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
11: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
11: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
9: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
10: Nieuws en info.
12: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
9: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
26: Hello, I'm Dario Durja.
27: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
17: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
17: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
17: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
17: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
17: Het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
17: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
16: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En dan mag u vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
6: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Je zit in de Nossebelk.
8: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
7: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
8: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
7: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
8: Het Oostends dialect.
7: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
8: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
7: Een breiningsge dunne knijker.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
10: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
9: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
10: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
9: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
10: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
16: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
17: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
18: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
11: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
9: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
11: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
23: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
23: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
23: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
23: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
5: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien.
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet.

0: Nieuws. James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
6: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: En wat is die mooie prijs?
6: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
5: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
6: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
5: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
6: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
8: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
9: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus

0: gekozen voor de Dorpslinde als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
12: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
13: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
14: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
15: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
5: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
15: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
5: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
7: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
5: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
7: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
21: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
22: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan, ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
23: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
24: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
25: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
25: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
25: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee breken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
25: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
0: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
11: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
13: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
5: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
13: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendie, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
13: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
5: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
13: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
14: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
15: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
16: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
19: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
19: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
19: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: En wat is die mooie prijs?
19: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
5: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
19: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
5: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
19: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
8: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
9: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durda.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
5: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
7: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
5: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
7: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
14: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
14: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
14: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
4: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
16: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
19: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
19: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
19: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
19: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
19: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
19: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
27: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
0: Cultbiz is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename

0: elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
9: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.

0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
4: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
5: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
6: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
1: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
1: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
1: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
8: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En dan mag u vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
9: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
9: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
16: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
17: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
18: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
23: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
25: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
26: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
27: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
27: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
27: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
27: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
27: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
27: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
12: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
12: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
12: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
12: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
25: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
10: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
6: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
6: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
6: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
6: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Brengt voor de duiding Filip Roeland.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
23: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
19: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
19: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte.
1: Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
1: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent, dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
16: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
16: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
8: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
16: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
17: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
18: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Ostende.
20: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
21: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
23: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
23: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi moment. mobiliteit spreekt. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
23: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
23: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
25: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
26: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
27: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand.

0: Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
4: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
5: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween.

0: in evenementen en we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
0: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
7: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
8: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
9: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
11: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
11: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
11: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
10: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
10: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
13: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
14: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
17: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
17: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
17: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
17: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
20: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
20: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
20: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
23: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
24: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
1: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
1: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
1: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
1: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
1: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
1: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
10: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver.
5: Leffingen-Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
11: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
11: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
11: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
11: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
26: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
14: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
15: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
16: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
19: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
19: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
19: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
20: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
20: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
20: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
27: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
28: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
21: dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
0: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was ik wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
7: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hallo, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
17: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high-five scan doen, dus kunnen aan een high-five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Etten, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
17: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
17: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
20: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
19: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
20: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
9: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een

0: Suspense, geschreven door Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival.

0: Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5:00 kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8:00 vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
4: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
11: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
12: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
20: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
21: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
22: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
1: Radio Noordzee.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
2: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
2: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Bratanus.
23: Ik ben Christophe Vermeijden.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
25: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
25: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar en draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar dat we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
25: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
8: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
17: Noordzee Regio Nieuws.
8: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
26: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat mogelijk is.
27: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
28: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
26: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver.
8: Leffingen-Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
20: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
20: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
20: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
8: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
5: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
5: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
5: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
5: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid, dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
5: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025, dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
5: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Insor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Insor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
7: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
8: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
4: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
4: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
13: Je zit in de Nossebelk.
16: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
13: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
16: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
13: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
16: Het Oostends dialect.
13: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
16: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 9:15 en 's avonds om 6:15.
13: Een Breiningsche dunneknijker.
17: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
17: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
18: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
8: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
9: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
10: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
11: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
11: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
11: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar... De bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor in

0: uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
0: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
0: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
0: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11.30

0: en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de witte molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
16: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
17: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
18: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
19: omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen en we willen die draad weer oppikken.
2: Wat wordt dat Halloween verhaal?
19: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
19: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
2: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
19: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
0: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Filip Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
24: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
24: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
24: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
24: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
24: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
24: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
5: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
6: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
11: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
12: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
2: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
12: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
2: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
4: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
4: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
6: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
7: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
10: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
10: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
10: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
8: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
15: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
16: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
17: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
18: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
18: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
18: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
18: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt 266.000 euro, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
18: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
18: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
4: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
9: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
10: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
11: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
13: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
12: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
13: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
12: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
13: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
12: En wat is die mooie prijs?
13: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
12: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
13: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
12: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
13: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
12: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
12: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
6: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
7: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de

0: Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
5: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
4: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
5: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
5: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Burkwani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
11: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
12: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
13: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
14: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
14: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
14: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
18: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien.
18: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
18: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
18: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
18: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
18: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
20: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
21: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
22: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
6: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
4: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
6: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
6: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
4: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
6: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
5: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
5: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
5: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat lijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
5: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er 9 euro. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
22: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
1: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
1: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
10: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
11: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
12: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Krombie.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
13: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
4: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
13: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
4: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
7: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
6: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
17: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
7: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
4: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
7: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
26: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
26: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
26: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
26: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
8: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
9: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
22: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
4: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
22: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
22: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
4: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
22: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
8: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
10: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kroonschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal, met airco, niet onbelangrijk op deze

0: landen vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
1: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
1: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
1: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gael Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken

0: gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
3: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
4: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
7: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
6: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
7: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
6: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van Nie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
10: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
6: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
6: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
10: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
12: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
13: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
14: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
15: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
15: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
15: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
15: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
20: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
20: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
20: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
20: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
20: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
6: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
20: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En dan mag u vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
17: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
18: Wat wordt dat Halloween verhaal?
17: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
18: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
17: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
18: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
17: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
23: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
24: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
25: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
12: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
18: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
18: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
18: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
18: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
26: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
18: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
9: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
11: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
27: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
18: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
18: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
19: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
18: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
19: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
18: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
19: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
12: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
17: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
20: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
21: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Ostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
18: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
10: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
18: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
18: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
10: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5:00 kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En dan mag u vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
5: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
5: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
5: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
5: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
5: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
5: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
11: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
12: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
13: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
14: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
15: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
16: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
16: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
16: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
16: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject.

0: Koninginnen geduld. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
3: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
4: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
5: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
7: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
7: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
7: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
7: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en woonsprong

0: investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
6: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er wordt een rondrit voorzien hier in Odenburg met allemaal verlichte tractoren.
5: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
10: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
9: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
10: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
9: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
10: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
2: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high-five scan doen, dus kunnen aan een high-five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
2: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij Wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
10: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
10: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
10: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
8: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
12: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
13: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
15: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
15: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
15: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
15: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
9: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
15: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
9: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
15: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
21: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
22: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard
3: worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
22: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
9: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
22: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
9: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
22: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
9: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
22: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Maaike van I.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
27: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
27: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
27: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
27: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
27: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
27: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
6: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
11: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
12: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
6: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
15: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
9: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
15: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
9: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
6: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
2: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
9: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
2: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
14: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
16: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
17: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
24: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
28: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
29: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
29: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
29: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
29: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
9: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
29: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
9: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
29: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden we heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
9: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
9: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
9: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen... Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling
17: en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
17: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven, namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis, in een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
6: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot VG, periode 1907.

0: zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
4: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen.

0: De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
6: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
7: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
4: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
7: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
4: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
9: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
10: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg, op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
12: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
4: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
4: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
21: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
22: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleux, bedankt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van.
0: De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
23: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
24: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
25: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
26: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
4: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
26: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
26: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
4: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
26: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
9: Ik ben David Nasus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
12: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
12: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken. Dan kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
12: Ja, absoluut, hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Brengt voor de duiding Filip Roeland.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
13: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
15: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
16: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
2: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
4: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
2: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
4: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
2: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
21: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
22: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
4: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
17: Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
22: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
22: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
22: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
22: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredenen de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredenen zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredenen voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
8: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
9: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien.
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
11: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
11: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
11: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
11: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
3: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
5: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
6: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
7: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook

0: Hinderaverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
1: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
1: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
1: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
11: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
12: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
13: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
4: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
4: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Noordzee Regionieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
9: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
4: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
9: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, hem 25, dat is onze zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender. kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
17: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
17: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
17: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
21: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
21: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
21: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
21: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
21: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
21: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
3: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
3: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
3: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
3: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
6: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
7: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. Hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
16: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
17: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
18: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
18: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
18: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
9: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
18: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Ostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
19: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Ostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
9: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
19: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
9: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
19: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
9: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeijren wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
21: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
22: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
23: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
24: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
9: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
24: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
24: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
12: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
13: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
14: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeijren wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
15: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
16: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden we heel veel vragen aan de balie van

0: Want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België. En wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs. En dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
10: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
11: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
12: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
13: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
13: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
13: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen...

0: mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
0: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Noordzee-regionieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
7: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
8: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
9: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
10: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
10: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
10: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van I.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
11: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
11: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
11: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
13: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
13: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
13: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
16: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
17: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
18: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
19: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
19: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
19: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
19: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
19: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
19: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
24: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leurend af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Noordzee Regionieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
22: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
22: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
22: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point. Als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
22: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Radio en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Enso eigenlijk niet meer voldoende kennen.
11: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
12: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
9: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
9: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
8: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
9: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
4: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
4: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
6: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
14: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
15: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
16: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
17: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een standvastigheid.

0: Maar Oostende, waarom brengen jullie Halloween terug?
1: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween verhaal?
1: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
1: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
1: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
7: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
8: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
9: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lek van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking.

0: Leiden, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
4: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
11: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
11: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
12: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
12: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
13: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
14: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
15: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
5: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
5: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
5: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
19: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
14: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
20: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
21: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
21: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
21: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
21: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
22: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
22: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
22: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
22: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
22: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
22: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
4: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
5: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
6: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
15: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
15: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
15: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
15: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
5: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
6: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
8: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
8: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar dat we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
14: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
15: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
16: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
16: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
16: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
18: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
19: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
20: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het bal.

0: maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
0: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
0: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
11: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
11: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
11: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in

0: Oostende terug?
1: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
7: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
7: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
7: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
7: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
9: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
10: Wekelijks gaan wij in lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
11: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
11: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
17: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
18: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
19: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
20: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
0: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
20: Wel, eerst dan vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar dat we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
0: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
20: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
16: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
0: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
16: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
16: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
5: Regio Nieuws.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. burgemeester John Crombie.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
21: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
22: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
23: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
0: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
5: Noordzee Regionieuws.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
26: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
5: En info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van 61.000 euro. In Oostende hebben 2.500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
1: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
1: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
1: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
15: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwe Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
17: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
18: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
20: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
0: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
20: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar en draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
0: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
20: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
8: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
22: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
23: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
24: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
27: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
28: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
0: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
28: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
28: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De Fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Hina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
14: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
0: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
14: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
14: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
8: Sybren Tailleux, bedankt.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
27: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
2: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
5: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend.

0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
1: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
1: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
1: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Sifan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan.

0: Laan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
3: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
5: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
6: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een Ninja Run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
9: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Terme Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
9: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
17: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
18: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
18: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
8: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
18: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Dina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
3: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
3: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
3: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
21: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
24: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
25: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be/cinemastork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
12: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van €2,5 miljoen aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
13: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
15: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
15: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
15: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
15: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
20: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
21: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
22: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
8: Eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
8: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Tovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
11: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
12: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
13: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
14: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten 17 euro en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
15: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
15: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog stand. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
22: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
22: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
22: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
22: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
1: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
5: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
2: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
5: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
5: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
2: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
5: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht

0: zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
3: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
4: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
7: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
6: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
6: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
6: En wat is die mooie prijs?
7: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
6: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
7: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
6: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
7: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers. Ik ben Lut van de Kastelen.
9: Ik ben Patrick Jansen.
10: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
11: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
11: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Je zit in de Nossebelk.
5: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
13: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
5: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
13: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
5: Het Oostends dialect.
13: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
5: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
13: Een breiningsge dunne knijker.
1: Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Ostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
6: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
6: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Michael Van Nie.
18: Hallo, ik ben Louise Carton.
19: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
18: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
6: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
18: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
6: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
18: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke 3e zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van proces naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
20: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
20: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
20: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
16: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
17: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
21: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
12: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
12: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
12: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
12: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
12: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
6: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
12: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
2: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
4: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
23: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
25: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
24: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
25: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
24: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
25: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
24: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
25: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Sifan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad